0: Het idee is simpel. Elk jaar krijgen geselecteerde steden de kans om hun culturele leven in heel Europa en daarbuiten onder de aandacht te brengen. Maar hoe wordt een stad een culturele hoofdstad van Europa? Het proces begint 6 jaar van tevoren. Eerst bepaalt de Europese Commissie welke landen in aanmerking komen voor de titel. Steden in die landen doen vervolgens een aanvraag door een cultureel programma te presenteren. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt de aanvragen en selecteert 1 stad per land. Deze steden kunnen dan 1 jaar lang de titel van culturele hoofdstad van Europa voeren. Steden worden gekozen op basis van verschillende criteria, waaronder de kwaliteit van hun culturele programma, hun vermogen om het uit te voeren en de voordelen die het op de lange termijn kan opleveren voor de stad en haar inwoners. Bij de selectie maakt het niet uit hoe groot een stad is. Steden met minder dan 100.000 inwoners hebben de titel in het verleden mogen dragen. Denk bijvoorbeeld aan Matera in Italië, Galway in Ierland en Tartu in Estland. Wat belangrijk is de menselijke, financiële en culturele capaciteit van een stad en het vermogen om mensen bij het programma te betrekken. Na de selectie hebben steden 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden. Dit is het moment waarop zij partnerschappen opbouwen, evenementen plannen en burgers uitnodigen om deel te nemen. Als inwoner van een kandidaatstad ben je dus niet zomaar een toeschouwer, je kunt deel uitmaken van het verhaal. Een culturele hoofdstad van Europa krijgt ook concrete steun. Steden ontvangen de Melina Mercouri-prijs ter waarde van 1,5 miljoen euro en worden aangemoedigd om andere EU-programma's te leren kennen, zoals Creatief Europa, dat de culturele en creatieve sectoren ondersteunt. Maar de waarde van de titel gaat veel verder dan het financiële aspect. Steden grijpen vaak de kans om hun internationale reputatie te versterken, buurten en openbare ruimte nieuw leven in te blazen en toerisme aan te trekken. En de invloed van de titel eindigt niet wanneer het jaar voorbij is. Neem Marseille-Provence bijvoorbeeld, een van de culturele hoofdsteden van Europa in 2013. Dat jaar trok de stad een recordaantal toeristen aan, 11 miljoen, wat de zichtbaarheid en het bereik ervan aanzienlijk verhoogde. Naast het stimuleren van toerisme heeft de titel de stad ook sterk veranderd. Marseille deed een aantal openbare ruimte herleven, zoals de waterkant van de stad, door nieuwe culturele locaties te openen en verschillende buurten opnieuw met elkaar te verbinden via cultuur. Veel van deze ruimte zijn tegenwoordig nog steeds in gebruik en blijven zowel bewoners als bezoekers aantrekken. De programma's van de culturele hoofdsteden van Europa laten zien wat de Europeanen gemeen hebben en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan wat elke plaats uniek maakt. De visie gaat verder dan de lokale context en spreekt het publiek in heel Europa en daarbuiten aan. Steden kunnen naburige regio's bij hun activiteiten betrekken, hoewel 1 stad altijd het voortouw neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor het programma. Een bijzonder symbolisch voorbeeld hiervan is de culturele hoofdstad van Europa 2025. Nova Gorica in Slovenië. De stad ontwikkelde een nauw partnerschap met Gorizia, de naburige stad in Italië, en voor het eerst deelden 2 steden in 2 verschillende landen de titel. Hoewel ze gescheiden werden door een grens, grepen ze de kans om gemeenschappen in Italië en Slovenië met elkaar te verbinden. In een toespraak die de audiovisuele dienst van de Europese Commissie beschikbaar heeft gemaakt, vierde de president van Italië, Sergio Mattarella, de gelegenheid met de volgende woorden. Naast Chemnitz in Duitsland werd Nova Gorica gekozen als culturele hoofdstad van Europa voor 2025. De Sloveense stad besloot samen met haar zusterstad, het Italiaanse Gorizia, een uitdaging aan te gaan. Zich presenteren als een grensoverschrijdende culturele ervaring. Hoewel cultuur per definitie geen grenzen kent, is het toch iets dat binnen een gemeenschap tot uitdrukking komt. Maar een gemeenschap die openstaat voor kennis, gedeelde verkenning en wederzijdse verrijking. De titel van culturele hoofdstad van Europa is duidelijk een unieke kans voor een stad en haar inwoners, dankzij de positieve culturele, sociale en economische invloed die de titel kan hebben. Heeft deze podcast je nieuwsgierig gemaakt? Misschien kun je dan onderzoeken hoe de Europese Unie cultuur ondersteunt op de plaats waar je woont of naartoe reist. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi!